De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Dit is VBRO. VBRO.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Het is alweer gezellig, toch?
1: Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Bier draai alleen veel op de dag.
2: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebruld.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
0: Zondagmorgen
7: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags.
5: Merci beaucoup.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
0: Dit is VBRO.

Goedendag, mijn zoon. Jij hier in de kerk? Maar wat zie je eruit, man? Wat zeg je? Je bruiloft? Maar die was gisteren.

0: Luister Nederlandstalig.
1: VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Komende week blijft het zomer. Met een paar kanttekeningen erbij. Maandag, dinsdag hele warme dagen. Noordoostelijke, oostelijke wind voert warme lucht aan. Maxima lopen snel op en kunnen zelfs misschien landinwaarts richting de 30 graden gaan. Aan zee telkens iets minder, maar ook daar toch behoorlijke temperaturen met flink wat zon. En die zon die speelt zowel maandag als dinsdag de hoofdrol. Woensdag dan draait de wind naar een noordelijke richting, komt er minder warme lucht binnen. Vooral aan de kusten en de kustgebieden gaan we dat voelen, want landinwaarts lopen die temperaturen toch weer snel op. Maar het is duidelijk een andere luchtsoort die binnenkomt, met dan in de loop van de dagen daarna geleidelijk weer een opwarming, omdat de wind weer meer oost wordt. En dan zie je geleidelijk aan weer wat hogere temperaturen verschijnen. Neerslag is er voorlopig weer niet bij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenoten Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
1: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Jawel, je hebt haar stem herkend. Het is wel degelijk Sineke die deze week de dienst uitmaakt hier bij de VBRO als meest gedraaide. Zij is van start als onze gloednieuwe VBRO trotsplaat. Haar voorjaarssingel Ik doe wat ik wil zal inderdaad heel frequent te horen zijn deze week. 22 alweer, ja, een beetje korte week, hè, want vandaag is de derde dag van het weekend. Kon het maar altijd zo zijn, hoor ik bepaalde mensen denken. Inderdaad, de werkweek begint dit keer op een dinsdag, op de 26e van mei. Maar wij hebben uiteraard deze 25e voor de boeg, deze Sinksen maandag. Een heel goede morgen, luisteraar. Dit is onze VBRO ontbijtshow. En ik ben Frederik Thomas. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Meubelen De Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
2: Komende week blijft het zomeren. En met een paar kanttekeningen erbij. Maandag, dinsdag hele warme dagen. Noordoostelijke wind voert warme lucht aan. Maxima lopen snel op en kunnen zelfs misschien landinwaarts richting de 30 graden gaan. Aan zee telkens iets minder, maar ook daar toch behoorlijke temperaturen met flink wat zon. En die zon die speelt zowel maandag als dinsdag de hoofdrol. Woensdag dan draait de wind naar een noordelijke richting, komt er minder warme lucht binnen. Vooral aan de kusten en de kustgebieden gaan we dat voelen, want landinwaarts lopen die temperaturen toch weer snel op. Maar het is duidelijk een andere luchtsoort die binnenkomt, met dan in de loop van de dagen daarna geleidelijk weer een opwarming, omdat de wind weer meer oost wordt. En dan zie je geleidelijk aan weer wat hogere temperaturen verschijnen. Neerslag is er voorlopig weer niet bij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk driegangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
2: Dit is VBRO.

We krijgen voorlopig niet genoeg van deze mei-zomeropstoot. Ook vandaag en de komende dagen blijft het hoogzomers toch echt wel heel opmerkelijk. Natuurlijk zeggen veel mensen dat dit nog wel is voorgekomen vroeger in mei. Dat klopt ook. We hebben zeker nog wel van die dagen gehad. Maar wat we nu meemaken is toch weer van een ander kaliber en buiten categorie. Dagen na elkaar zo'n hoge temperaturen in de maand mei. We staan zelfs met onze voetjes bijna in een hittegolf hier en daar. Want we krijgen ook vandaag en de komende dagen heel hoge temperaturen. Er is hier en daar in het uiterste zuiden van de provincie de voorbije dagen al een dertiger genoteerd. We noteren ook de komende dagen vlotjes 25 graden. En als er in die reeks 3 keer 30 voorkomt, dan hebben we echt een regionale hittegolf te pakken. Het zou zomaar kunnen, dat zou echt wel uniek zijn voor mei. Vandaag bijvoorbeeld temperaturen die zeker in het zuiden van de provincie weer richting die 30 graden gaan. Veel zon erbij. Ook aan de kust gemakkelijk 25 graden. Dat is nog te opmerkelijker, want ja, we zitten toch nog met een koele Noordzee. Maar die speelt amper een rol. Temperaturen lopen dus heel hoog op. Veel zon daarbij. Weinig wind. Zwakke wind uit noordoostelijke richting. En ook vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt met hoge minima 14, 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer. Kan nog 1, 2 graden bijkomen. Dus ook dan zeker hier en daar een dertiger of meer. Woensdag, donderdag zou het dan tijdelijk wat minder warm zijn. Afkoelen durf ik het niet noemen. Want we halen nog gemakkelijk 25 graden. Naar het eind van de week toe zou die temperatuur zelfs weer wat kunnen oplopen. Dus voorlopig zien we een hele zomerse week tegemoet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: over het plein.
1: Ja, misschien is deze Sinksen maandag wel een leuke dag om er even op uit te trekken. Om even een flinke wandeling te maken nu de weerschoten ons toch wel enigszins gunstig gezind zijn. En ons al mooi hebben getrakteerd op heerlijk, we zouden zeggen, licht zomers weer. Hè? Ik ben Frederik Thomas op Sinksen maandag in de VBRO ontbijtshow bij de radio die trots is op die Nederlandstalige muziek, die gezellige sfeer van bij ons in de Lage Landen. En je krijgt weer heel veel fijne platen. Tot straks 9:00. Wees gerust, ook daarna gaat het onverminderd verder natuurlijk. Want ook Eddie Govert tekent present met zijn aflevering van Koffietijd op deze tweede Pinksteren. Ook Rudy Meins hebben we vanmiddag natuurlijk. Dat zijn de eerstvolgende programma's hier bij de VBRO op deze 25e van mei. Dit is Vadim met zijn puikennieuwe

0: Het is alweer tijd voor het weerbericht over weinige ogenblikken in onze maandagse ontbijtshow. Hij vertelt er alles over, Geert Naassens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Mij blijft nog eventjes zomeren. Ook vandaag weer een volle zomerdag. Temperaturen die fors oplopen. In de loop van de dag halen we maxima van in de provincie tussen 25 en 30 graden. Aan zee zal dat iets getemperder zijn, maar ook daar halen we toch vlotjes 25 graden. Zwakke wind erbij uit een noordoostelijke richting. Misschien in de loop van de middag een beetje zeebries, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. Verder helder met heel veel zon. Heel misschien af en toe een paar hoge sluierwolken, maar ook dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dit is Geert Naassens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
3: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
3: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: Dit is

Een voormalige trotsplaat hier bij de VWRO. David van Dijk, David van Dijk, zo iets zelf wil. De West-Vlaming met zijn meest actuele titel. Een echte hit geworden inmiddels. Ik kan het niet geloven, staat mooi genoteerd in onze snelle team. En je weet het, hè, dat is de lijst met de populairste, de rapste en knapste Vlaamse liedjes van het eigenste moment. Zeg maar ja, de toppers van de lente 2026. Daar hoort hij bij, David van Dijk, met zijn nieuwe single. In onze VBRO ontbijtshow van Tweede Sinksen met Weerman Geert Naassen zometeen iets uitgebreider.

krijgen voorlopig niet genoeg van deze meizomeropstoot. Ook vandaag en de komende dagen blijft het hoogzomers toch echt wel heel opmerkelijk. Natuurlijk zeggen veel mensen dat dit nog wel is voorgekomen vroeger in mei. Dat klopt ook. We hebben zeker nog wel van die dagen gehad. Maar wat we nu meemaken is toch weer van een ander kaliber en buitencategorie. Dagen na elkaar zo'n hoge temperaturen in de maand mei. We staan zelfs met onze voetjes bijna in een hittegolf hier en daar. Want we krijgen ook vandaag en de komende dagen heel hoge temperaturen. Er is hier en daar in het uiterste zuiden van de provincie de voorbije dagen al een dertiger genoteerd. We noteren ook de komende dagen vlotjes 25 graden. En als er in die reeks 3 keer 30 voorkomt, dan hebben we echt een regionale hittegolf te pakken. Het zou zomaar kunnen, dat zou echt wel uniek zijn voor mei. Vandaag bijvoorbeeld temperaturen die zeker in het zuiden van de provincie weer richting die 30 graden gaan. Veel zon erbij. Ook aan de kust gemakkelijk 25 graden. Dat is nog te opmerkelijker, want ja, we zitten toch nog met een koele Noordzee. Maar die speelt amper een rol. Temperaturen lopen dus heel hoog op. Veel zon daarbij. Weinig wind. Zwakke wind uit noordoostelijke richting. En ook vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt met hoge minima 14, 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer. Kan nog 1, 2 graden bijkomen. Dus ook dan zeker hier en daar een dertiger of meer. Woensdag, donderdag zou het dan tijdelijk wat minder warm zijn. Afkoelen durf ik het niet noemen. Want we halen nog gemakkelijk 25 graden. Naar het eind van de week toe zou die temperatuur zelfs weer wat kunnen oplopen. Dus voorlopig zien we een hele zomerse week tegemoet.

0: Ik wens je een heel fijne dag toe. Geniet van deze derde dag van het weekend. En je weet het, wij blijven heel dichtbij. Met heel veel gezelligheid. Dit is de VBRO. En ik ben Frederik Thomas.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

toen hij Sacrifice uitbracht in 1989, luisteraar, toen besefte ik eigenlijk nog niet, toen we draaiden hier bij de VBRO, dat dit ja, een blijvertje zou worden. Zo'n echte gouden plaat die decennia later nog altijd heel frequent te horen zou zijn op de radio. Kijk, Sir Elton John, zo moeten we hem uiteraard aanspreken met een all-time VBRO-klassiek in de start van onze VBRO-ontbijtshow op deze tweede Sinks en deze Pinkstermaandag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral alleen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg maar, vindt.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Dit is VBRO.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
1: Nieuws uit je regio.
2: De E40 was gisteren namiddag in de richting van de kust een tijd lang afgesloten nadat er rond 4:30 een ongeval gebeurde met een vrachtwagen en een auto. Daarbij ontstond er een lek in de brandstoftank van de vrachtwagen en kwam er een grote hoeveelheid diesel op het wegdek terecht. Er vielen geen gewonden, maar er ontstond wel een lange file. Onder de automobilisten waren er veel voetbalfans die onderweg waren naar de voetbalwedstrijd van Club Brugge KA Gent. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid, pas 2 uur na het ongeval werd 1 rijstrook vrijgemaakt en moest het verkeer niet langer omrijden. Zowel de brandweer als de technische ploegen van Fluvius moesten op Pinksterzondag aan de slag nadat er een olielek was ontstaan bij een transformatorkast in Werken bij Kortemark. Daardoor spoot olie onder hoge druk in de gracht en op straat en zaten 30 gezinnen zonder stroom. En in Turhout is zaterdagavond een Poolse man gewond geraakt nadat hij werd geraakt door een trein terwijl hij samen met 2 anderen langs de sporen liep. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Schravelarenstraat. De 3 Polen zouden de aankomende trein te laat opgemerkt hebben. Het slachtoffer raakte gewond aan een been en werd naar het ziekenhuis gebracht. Door het incident lag het treinverkeer tussen Brugge en Roeselare stil.
3: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy.
4: Houston.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

We zijn vandaag goed begonnen met onze koffietijd met een liedje van Francis uit 73. Schat, wat kost een zoen van jou? Ik ben er nog altijd niet uit. Maar we zitten weer klaar vandaag, 25 mei. We gaan zo zoetjes aan naar het einde van de maand mei, maar we kijken al uit naar de zomermaand juni. Inderdaad. Maar zoals gezegd, koffietijd vandaag hier bij de VBRO. Eddy Govert is mijn naam. We gaan er een lap op geven en we gaan starten met een opname van Dave Dekker. Monica, geniet ervan.

Dat was niemand minder dan Suzy Marel. Ik heb ze leren kennen op het podium en het is een goed lachse ambiance, dame hoor. Hou mij warm vannacht. Allee, dat is een invitatie voor al de mannen die aan het luisteren zijn. We krijgen Kali. Dat is een oudere opname van Django Wagner uit 2009. Komt-ie.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Mij blijft nog eventjes zomeren. Ook vandaag weer een volle zomerdag. Temperaturen die fors oplopen. In de loop van de dag halen we maxima van in de provincie tussen 25 en 30 graden. Aan zee zal dat iets getemperder zijn, maar ook daar halen we toch vlotjes 25 graden. Zwakke wind erbij uit een noordoostelijke richting. Misschien in de loop van de middag een beetje zeebries, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. Verder helder met heel veel zon. Heel misschien af en toe een paar hoge sluierwolken, maar ook dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
9: Dit is

Het heeft een tijdje geduurd, maar daar is hij weer. Wim Lijs met een nieuwe opname met een Franse titel. Viens danser. Ah, dat zullen we doen, hè, Wim. Maar we mogen ook niet vergeten van af en toe eens te lachen. We gaan dat zeker doen met onze lachrubriek Lachen is plezant. En wie komt er vandaag? Odilon Mortier. MUZIEK

En een vent zit in een café aan de toog. En hij kijkt zo in zijn bovenzakje van zijn hemd. Zegt hem tegen de garçon, geef mij een pint. Drinkt zijn pint. Zijn pint is uit. Kijkt weer in zijn bovenzakje. Geef me nog een pint. Nog een pint. Weer in dat bovenzakje, zo 3-4 keer, geef me nog een pint. Dat als die garçon zegt, maar die man heeft waarschijnlijk geen geld meer. Hij vraagt weer een pint nadat hij in zijn bovenzakje gekeken heeft. Zegt, deze is de laatste. Zegt de garçon, is het geld op misschien? Wanneer zegt die man, waarom zal ik, dat gaat hem, geen probleem met geld. Ja, maar zegt die garçon, omdat je zulke keer in die bovenzakje kijkt voordat je een pint bestelt. Dat wil zeggen, dat is het volgende. De foto van mijn vrouw zit in dat bovenzakje. En ik kijk elke keer. En als ze begint vriendelijk te zien, dan ben ik zat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

En daar zijn we weer terug, beste vrienden van de VBRO. En voor je het weet, zitten we ook alweer in het tweede gedeelte van onze koffietijd. Welkom. Goedemorgen, als je er nu pas bij komt. We zijn gestart in dat tweede gedeelte met Jurgen Lens en ook met een duetje tussen André Hazes en Robert van Hemert. Samen uit, samen thuis. En dat doen we ook een beetje met jullie, hè, beste luisteraars. We gaan door met Matthias Lens. Want als de zon, en dat is een liedje van zo'n, ja, pakweg 6 jaar geleden.

Ziezo, daar was hij weer. Bob Jans Schoepen met een stokoude opname. 1966, zeg maar. Kijk eens aan, 60 jaar geleden. Als het vriest in Madagaskar. Maar bij ons vriest het niet, want het is hier lekker warm in de Studio 5 van de VBRO. En we zijn weer toe aan onze dagelijkse rubriek, de Vlaamse artiest van de dag. En vandaag koos ik voor een lieve dame. Inderdaad, een dame misschien een beetje minder bekend, maar toch wel een klinkende naam in de Vlaamse showbiz. Ik heb het over Gina Lisa. Gina Lisa staat tegenwoordig misschien niet meer zo in de belangstelling, maar het is een dame die een beetje van alle markten thuis is. Ze begon als modeontwerpster, ze was presentatrice en ze kon ook een aardig stukje zingen. En ze begon haar carrière bij de Dinky Toys. Je weet wel, de Dinky Toys met als frontman Coco Junior. En eerlijk gezegd, ze was niet enkel backing girl of vocaliste in de band. Ze werd ook het liefje van Coco Junior. En ja, ze trouwde ermee en dat duurde 10 jaar. Toen ging het verkeerd, maar ja, dat is een ander verhaal, hè. Maar van Gina Lisa heb ik mooie opnames gevonden. Zoals dit liedje uit 2014. Dat is ook al 12 jaar geleden. Ik zou zeggen, vrienden, geniet van Gina Lisa en zeg me dat het niet zo is. Komt.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij. La, la, la, la.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
2: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477-164-802
2: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Dit

0: We kregen twee pittige dames op een rijtje. Uit een lang verleden Peggy en een recente opname van Sineke. Ik doe wat ik wil. Allee, het is een madame met haar op de tanden, zoals men zegt, hè. We gaan luisteren naar Pommelientje Thijs. Dat is ook een madame die ik erg bewonder, hoor. Want ik heb haar laatste show gezien in de Afwasdom. En chapeau, hè. Je moet het toch maar presteren. Ik moet gaan. Een oudere opname van haar, van vorig jaar.
1: Dus dat wordt...

Ja, je kan dan wel 10 miljoen winnen, maar als je de liefde rateert, dan is het ook maar niks, hè. Dat wist ook René Schuurmans met zijn recente opname. Voilà, vrienden, we zitten er weer al door. En ik zie daar weer een kornuit lachen door het venster van de Studio 5, hier van de VWRO. Dat is weer onze compaan Rudy Meins. Je hoort hem na 12 uur met zijn radioclub. Morgen ben ik er weer tussen 10 en 12 voor onze volgende koffietijd. Ik nodig je uit om te luisteren. En voor straks, ja, misschien smakelijk eten als je aan tafel gaat, hè. En als je niet aan tafel zit, ook smakelijk eten, hè. Het kan ook een broodje uit het vuistje zijn. Kan ook. Allee, tot morgen!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag, het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: klassieker uit 65 vandaag op deze maandagmiddag met het paleis met gouden muren. Dit was uiteraard de stem van Connie van den Bos.
1: Wat ben ik lelijk? Kent u die uitdrukking? Wat ben ik lelijk? Vanmorgen stond er een artikel in de Volkskrant over een voor mij nieuwe ziekte. De ziekte BDD, Body Dysmorphic Disorder. Laten we gewoon zeggen BDD. En nu heb ik dus ook, BDD. Ik voel het gewoon, ik heb ook BDD. Ik vind mezelf ook ineens lelijk. Terwijl ik misschien heel knap ben. Nou, ik hoor het al. U vindt mij dus niet ziek. Mijn vrouw vindt mij wel knap. Ik wens u een fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal met spekjes van storie.
2: De Radio

0: Van maandag tot vrijdag, de radioclub bij VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag heel veel zon. Paar hoge sluierwolken erbij, maar het stelt amper iets voor. En temperaturen die weer fors oplopen. We halen gemakkelijk maxima tussen 25 en 30 graden landinwaarts. Aan de kust iets meer getemperde temperaturen, maar ook daar zit een zomerse 25 echt wel in de pijplijn. Terwijl er amper sprake is van een zeebries. Die wind die draait iets terug naar het noorden in de loop van de dag. Zwakke zeebries dus, maar dat is echt beperkt tot de kustlijn. Verder landinwaarts is het een noordoostelijke wind en ook die waait niet veel harder dan zwak tot hoogstens matig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Dit is VBRO.
3: VBRO. De Radioclub met Ruud.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meijs.
1: Vandaag een liedje in deze Voor het voetlicht uit de volle 10 om te zien periode. Frank Valentino zong het de hitparade in en de titel van het nummer is Golden Island. Benieuwd wat hij daarover kan vertellen.
2: Dat is mijn tweede hit in het 10 om te zien tijdperk.
1: Ja.
2: En het was toen nog in het kleinere Cloud Show Center in Denderleeuw dat we dat opnamen. Mm. Ik zie af en toe nog eens de beelden terug op YouTube van die televisie-uitzending. Ja. We vonden het toen groot, maar het was natuurlijk als
1: het klein,
2: en nu, het was heel klein.
1: Ja, ja. Ja, ja.
2: Weinig licht, klein neontje erachter en een paar lichtjes bovenaan die fonkelden. Ja. Bea van der Maat, Willy Sommers waren toen ook de presentatoren van het programma. Het is een bescheiden hit geweest. En Golden Island, het had zoiets. Ik wist ook toen niet dat ik ooit naar een Golden Island zou verhuizen. Ja, later naar Tenerife.
1: Had hij dat verlangen nog niet toen?
2: Ik had een coup de foudre met Tenerife in de jaren 80 al.
1: Mm-hmm.
2: En ik had toen als jongensdroom, ja, hier kom ik ooit wonen.
1: Echt?
2: Dat had ik toen wel, ja.
1: Ja.
2: Maar dat is lang wat weggeduwd geweest door andere prioriteiten. Je bent ook niet alleen in het leven en we hebben dat lang niet gedaan.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb er uiteindelijk dan toch mijn ding van gemaakt. Maar goed, ik zong over een golden eilandje en ik heb dan een beetje de tekst proberen te schrijven dat ik dacht dat zo'n liedje nodig had.
1: Mm-hmm.
2: Herkenbaar. Het was een Engelstalige titel.
1: Het is een bestaand nummer.
2: Het was een Duitse hit.
1: Oh ja.
2: Een Duitse hit, ja. Ja. En je kan een mosterd maar halen waar een ander het ook tevoorschijn toveren.
1: Mm-hmm.
2: En het was een liedje dat mij direct in de Duitse versie zeer, zeer, zeer aansprak. Ik herinner me nog goed dat we met Christoph Wiebau, we hebben dat opgenomen in Varsenaren bij de Step-in studio.
1: Ja, ja, ja.
2: En ik weet nog goed dat we zeiden, ja, wat dat rap doen, want daar gaan er nog mee weglopen.
1: Ja, ja.
2: En inderdaad, het is opgenomen destijds en het heeft zo weerklank gekend in het 10 om te zien. Ik heb het ook jaren aan een stuk bij elk optreden gezongen. Die shalalalala, dat nodig trekt uit.
1: Ik wou net zeggen, het begint zo.
2: Ja. En toch, ik hoor Steve Tillens nog jaren na dat om zeggen, het lalala gevoel heb je nodig in een intro. En bij dit soort liedjes heb je dat wel.
1: Ja.
2: Dat bij het eerste noot, er gebeurt iets. Een beetje recht op de stoel of misschien zelfs recht springen.
1: Mm-hmm.
2: En dat je verder het liedje dan met een beetje brio beluistert.
1: Ja, inderdaad. Zo'n nummer waarmee je optreden perfect kan starten ook.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja. Komt dus tijd zeker.
1: Een inswinger.

We krijgen voorlopig niet genoeg van deze meizomeropstoot. Ook vandaag en de komende dagen blijft het hoogzomers toch echt wel heel opmerkelijk. Natuurlijk zeggen veel mensen dat dit nog wel is voorgekomen vroeger in mei. Dat klopt ook. We hebben zeker nog wel van die dagen gehad. Maar wat we nu meemaken is toch weer van een ander kaliber en buitencategorie. Dagen na elkaar zo'n hoge temperaturen in de maand mei. We staan zelfs met onze voetjes bijna in een hittegolf hier en daar. Want we krijgen ook vandaag en de komende dagen heel hoge temperaturen. Er is hier en daar in het uiterste zuiden van de provincie de voorbije dagen al een dertiger genoteerd. We noteren ook de komende dagen vlotjes 25 graden. En als er in die reeks 3 keer 30 voorkomt, dan hebben we echt een regionale hittegolf te pakken. Het zou zomaar kunnen, dat zou echt wel uniek zijn voor mei. Vandaag bijvoorbeeld temperaturen die zeker in het zuiden van de provincie weer richting die 30 graden gaan. Veel zon erbij. Ook aan de kust gemakkelijk 25 graden. Dat is nog te opmerkelijker, want ja, we zitten toch nog met een koele Noordzee. Maar die speelt amper een rol. Temperaturen lopen dus heel hoog op. Veel zon daarbij. Weinig wind. Zwakke wind uit noordoostelijke richting. En ook vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt met hoge minima 14, 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer. Kan nog 1, 2 graden bijkomen. Dus ook dan zeker hier en daar een dertiger of meer. Woensdag, donderdag zou het dan tijdelijk wat minder warm zijn. Afkoelen durf ik het niet noemen. Want we halen nog gemakkelijk 25 graden. Naar het eind van de week toe zou die temperatuur zelfs weer wat kunnen oplopen. Dus voorlopig zien we een hele zomerse week tegemoet.

0: goed.
1: De optimistische Gary Hager die helemaal klaar staat om de zomer te bestormen met zijn lente-zomersingle. En beter dan goed. Morgen stellen we het hopelijk ook weer goed over de middag. En dan komt Erik Marijsen langs uit Oostende. Komt hij vertellen over Playa de Aro. Dat is dus voor morgen. Blijf bij VWRO en nog een prettige maandag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag, het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
6: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
5: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
6: op 050 44 30 60
5: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Eindelijk, eindelijk. Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag, het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp.
2: Chique winkel, hè.
3: Mo. En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat, hè?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Verzicht op de baan, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Dit is

krijgen voorlopig niet genoeg van deze mei-zomeropstoot. Ook vandaag en de komende dagen blijft het hoogzomers toch echt wel heel opmerkelijk. Natuurlijk zeggen veel mensen dat dit nog wel is voorgekomen vroeger in mei. Dat klopt ook. We hebben zeker nog wel van die dagen gehad. Maar wat we nu meemaken is toch weer van een ander kaliber en buitencategorie. Dagen na elkaar zo'n hoge temperaturen in de maand mei. We staan zelfs met onze voetjes bijna in een hittegolf hier en daar. Want we krijgen ook vandaag en de komende dagen heel hoge temperaturen. Er is hier en daar in het uiterste zuiden van de provincie de voorbije dagen al een dertiger genoteerd. We noteren ook de komende dagen vlotjes 25 graden. En als er in die reeks 3 keer 30 voorkomt, dan hebben we echt een regionale hittegolf te pakken. Het zou zomaar kunnen, dat zou echt wel uniek zijn voor mei. Vandaag bijvoorbeeld temperaturen die zeker in het zuiden van de provincie weer richting die 30 graden gaan. Veel zon erbij. Ook aan de kust gemakkelijk 25 graden. En dat is nog te opmerkelijker, want ja, we zitten toch nog met een koele Noordzee. Maar die speelt amper een rol. Temperaturen lopen dus heel hoog op. Veel zon daarbij. Weinig wind. Zwakke wind uit noordoostelijke richting. En ook vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt met hoge minima 14, 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer. Kan nog 1, 2 graden bijkomen. Dus ook dan zeker hier en daar een dertiger of meer. Woensdag, donderdag zou het dan tijdelijk wat minder warm zijn. Afkoelen durf ik het niet noemen. Want we halen nog gemakkelijk 25 graden. Naar het eind van de week toe zou die temperatuur zelfs weer wat kunnen oplopen. Dus voorlopig zien we een hele zomerse week tegemoet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag, het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzanne.

0: www.vero.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben met Eddy Govert gaan kijken hierboven in het archief wat we daar konden terugvinden van die typische jaren 70, muziekbladen en jeugdbladen enzovoorts. En toen we daarover aan het praten waren, kwam Eddy meteen boven met de Boogie Woogie van Joepie. Ik had het nummer nog nooit gehoord, Eddy, maar het is wel een heel vrolijk dingetje geworden hier, hè?
4: Ja. Ik weet nog, Sylvain Tak kwam in de bureau en zegt hij, we zijn gestart met het weekblad Joepie. En dat was met Guido van Lieveringen, die had hij weggehaald bij, ik dacht het Nieuwsblad, of het laatste nieuws, ik weet het niet meer hoor. Maar dat was de directeur zogezegd geworden van Joepie. En hij wilde dat promoten op de zender, Radio Miamigo. En we zaten midden in de beginperiode van de zender, het eerste jaar. Ik maakte bijna alle jingles die daar passeerden. En ook voor Joepie moesten we natuurlijk een speciaal liedje maken. En wie zong dat liedje? Niemand minder dan Bart van de Laar. En dat was een hele bekende figuur in de jaren 80. Is ondertussen ook al overleden. Maar toen, Bart van de Laar was een bekend figuur, ook al van Radio 2... Feitelijk, waar hij samen met nog andere mensen de top 10 presenteerde. En dat werd de Boogie Woogie van Joepie. In feite een beetje idiote titel, maar het mocht wel een beetje vrolijk zijn natuurlijk. Hè. Maar misschien dit liedje even draaien om die sfeer van toen toch een beetje op te snuiven. Ik heb het samengezongen met in het koortje met de Criminals. Want de Criminals, dat was het orkest van Paul Severs, die hebben feitelijk dat liedje opgenomen. En Bart van der Laar heeft de solo zang feitelijk voor zich genomen.
3: Nu, ik lees ook dat hij wel samengewerkt heeft met een hele hoop andere mensen. Onder andere ook met Benny Nijman en Corrie Konings.
4: Dat was dan in de periode nadien, inderdaad. Want feitelijk de samenwerking met Bart van der Laar heeft niet zo lang geduurd. Want ik herinner mij, hij ondernam een wereldreis. Hij is bijna een maand lang weg geweest, maar reisde naar Canada, naar de Verenigde Staten, maar ook naar Brazilië, Zuid-Afrika, naar Japan. Zo gezegd om het repertoire van de startopnames te verdedigen en te verkopen en ander materiaal binnen te trekken, maar er is niks van terechtgekomen. We dachten dus inderdaad dat hij gewoon al zijn vriendjes overal ter wereld bezocht, op kosten van Sylvain Tak, hè.
3: En in het jaar dat hij gestorven is, 1981, is er ook nog een nummer van hem naar het Songfestival gestuurd.
4: Oh, wist ik het niet trouwens.
3: Ja, je wist het wel. Je kent het zeker. Het is een wonder.
4: Ja, Linda Williams was dat, hè. Een zeer fijn nummer trouwens.
3: De tekst was geschreven door Bart van der Laar en de muziek
4: van Kees de Wet.
3: En die ken je ook goed, hè?
4: Die ken ik zeer goed, ja. Van Kees en Marianne.
3: En wij gaan dus nu eens luisteren naar de Boogie Woogie van Joepie van toch wel een paar jaar daarvoor.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag heel veel zon. Een paar hoge sluierwolken erbij, maar het stelt amper iets voor. En temperaturen die weer fors oplopen. We halen gemakkelijk maxima tussen 25 en 30 graden landinwaarts. Aan de kust iets meer getemperde temperaturen, maar ook daar zit een zomerse 25 echt wel in de pijplijn, terwijl er amper sprake is van een zeebries. Die wind die draait iets terug naar het noorden in de loop van de dag. Zwakke zeebries dus, maar dat is echt beperkt tot de kustlijn. Verder landinwaarts is het een noordoostelijke wind en ook die waait niet veel harder dan zwak tot hoogstens matig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Vanmorgen vroeg is een man zwaar gewond geraakt bij een schietincident in de stationsbuurt van Diksmuiden. Rond 5 uur vanmorgen vroeg liep het slachtoffer een schotwonde op in de buik en verkeert in levensgevaar. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en werd er meteen geopereerd. Na de feiten kon de politie 6 verdachten oppakken. Alle worden ze vandaag nog verhoord om hun mogelijke betrokkenheid bij het incident te onderzoeken. Er wordt ook onderzocht of er een verband is met het drugsmilieu. De E40 was gisteren middag in de richting van de kust een tijd lang afgesloten nadat er rond 4:30 een ongeval gebeurde met een vrachtwagen en een auto. Daarbij ontstond er een lek in de brandstoftank van de vrachtwagen en kwam er een grote hoeveelheid diesel op het wegdek terecht. Er vielen geen gewonden, maar er ontstond wel een lange file. Onder de automobilisten waren er veel voetbalfans die onderweg waren naar de voetbalwedstrijd van Club Brugge KA Gent. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid. Pas 2 uur na het ongeval werd één rijstrook vrijgemaakt en moest het verkeer niet langer omrijden. Zowel de brandweer als de technische ploegen van Fluvius moesten op Pinksterzondag aan de slag nadat er een olielek was ontstaan bij een transformatorkast in Werken bij Kortemark. Daardoor spoot olie onder hoge druk in de gracht en op straat en zaten 30 gezinnen zonder stroom. En in Turhout is zaterdagavond een Poolse man gewond geraakt nadat hij werd geraakt door een trein terwijl hij samen met 2 anderen langs de sporen liep. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Schravelarenstraat. De 3 Polen zouden de aankomende trein te laat opgemerkt hebben. Het slachtoffer raakte gewond aan een been en werd naar het ziekenhuis gebracht. Door het incident lag het treinverkeer tussen Brugge en Roeselare stil.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag heel veel zon. Paar hoge sluierwolken erbij, maar het stelt amper iets voor. En temperaturen die weer fors oplopen, we halen gemakkelijk maxima tussen 25 en 30 graden landinwaarts. Aan de kust iets meer getemperde temperaturen, maar ook daar zit een zomerse 25 echt wel in de pijplijn, terwijl er amper sprake is van een zeebries. Die wind die draait iets terug naar het noorden in de loop van de dag, zwakke zeebries dus, maar dat is echt beperkt tot de kustlijn. Verder landinwaarts is het een noordoostelijke wind en ook die waait niet veel harder dan zwak tot hoogstens matig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
6: Dit is VBRO.

VBRO trotsplaten deze week. Maar het zijn altijd klappers. Maar dit keer is het de beurt aan Sineke. We zijn heel blij dat ze weer een nieuw plaatje uit heeft. En haar nieuwste klapper heet Ik Doe Wat Ik Wil. Dat doet ze dan ook vrij en frank de hele week lang. Deze week 22 alweer die we begonnen zijn. Niet met een werkdag, maar wel met een derde dag van het weekend. En daar genieten we natuurlijk met volle teugen van. Onder meer hier bij de VBRO, de radio die trots is op Nederlandstalige muziek. Goedenamiddag.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
1: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Op deze Pinkstermaandag mag ik je ook verblijden met een nieuwe avondspits hier bij VPRO. Een nieuwe VPRO's, welkom thuis tussen nu en 6 uur. Met een pak fijne muziek, laat ons er maar meteen in vliegen. Dat doen we alvast met de recentste voor Michael Lanzo. En waarom jij? Welkom.

0: deze Pinkstermaandag een gezellige avondspits met de gezelligste muziek natuurlijk. VBRO, wij luisteren Nederlandstalig. Nu alweer op richting 16:30 met muziek uit onze snelle team. Dat zijn de hits van vandaag. En vandaag pikken we daar John Dennis uit met Zondag.
1: De snelle team.

0: Koffietijd. Van maandag tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO. Na, na, na, na.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwins, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp.
1: Chique winkel, hè.
2: Mo. En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel even.
2: Nou waar.
1: Nou Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond en vannacht. Helder tot hoogstens licht bewolkt. Misschien dat er zich in de loop van de nacht een beetje nevel vormt. Dat zou best kunnen, maar het zal weinig voorstellen. De temperaturen zakken, maar heel diep gaan die zeker niet komen. We blijven echt wel met zachte minima zitten. Veel minder dan een graad of 13, 14, 15 zelfs zal het echt niet worden. Het is ook heel erg rustig met weinig wind. Die wind die er is, die komt uit een noordoostelijke richting. Morgen draait hij zelfs weer door naar het oosten en wordt opnieuw nog warmere lucht aangevoerd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Dit is VBRO.

Zuiderse zomerse klanken van Wim Leijs met Viens Danser zaten we alvast weer helemaal in onze welkom thuis hier op maandag bij VBRO. En op deze zonnige Pinkstermaandag mag ik je blijven verblijden nog tot aan 6 uur met het fijne Nederlandstalige lied hier in je radio. Nu afkomstig van Natasha Poels en Edwin van Hoevelaak.

Weekend tot de morgen met mij. Dat is Jannes natuurlijk hier bij VBRO in onze avondspits. Welkom thuis. Gaan we alweer op richting 5 uur. Zometeen heel even ruimte voor onze nieuwsdienst. En dan ben ik er terug met nog een uurtje bijzonder fijne avondplaatjes. In deze Pinkstermaandagse Welkom thuis.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
1: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
0: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
2: Uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Vlaanderen investeert €62.000 in de restauratie en de beveiliging van de 12e eeuwse Sint-Salvatorskathedraal van Brugge. De oudste kerk van de stad kampt met verschillende onderhoudsproblemen. Onder meer aan buitenschrijnwerk, de torentrap, de luiken en de goten. Daarnaast moeten de kronen van de Sint-Salvator en de Maria-klok dringend extra beveiligd worden om schade of scheuren te voorkomen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits wil met investering verdere problemen vermijden. Dat de zware Eligius-klok van de Sint-Salvatorskathedraal eerder al twee keer scheurde. De totale kostprijs van de werken bedraagt ongeveer €94.500, waarbij de provincie West-Vlaanderen de overige kosten draagt. Vlaanderen investeerde de voorbije 15 jaar al meer dan €4,6 miljoen in de Brugse kathedraal. Volgens Ben Weits blijft de Sint-Salvatorskathedraal een belangrijke erfgoedsite en toeristische trekpleister die behouden moet blijven voor de toekomst. We melden het eerder al, in Brugge is het broedseizoen voor de zwanen volop aan de gang. Het zwanenteam van de stad onder leiding van Heidi de Meijer probeert de dieren dan ook zoveel mogelijk te beschermen, zodat er dit jaar veel zwanenkuikens geboren kunnen worden. Er zijn dit jaar, onder meer aan Stellende, nieuwe oeverzones aangelegd, zodat de zwanen hun nesten niet langer vlakbij afsluitingen of voorbijgangers moeten bouwen. Ook extra rieten afschermingen moeten ervoor zorgen dat de dieren minder stress ervaren, zowel van mensen als van andere zwanen. Recent moest het team in dat verband nog tussenkomen bij een uitgeputte zwaan die te dicht bij het territorium van een ander broedend koppel was gekomen. Dankzij de interventie kon het dier veilig worden opgevangen en opnieuw vrijgelaten. Vorig jaar werden in Brugge 11 jonge zwanen geboren. Het team hoopt dit jaar opnieuw een succesvol broedseizoen. Toch blijft de situatie kwetsbaar. Onlangs nog werd een dood kuiken teruggevonden na een periode van koud en nat weer. In Brugge leven momenteel om en bij de 70 zwanen, wat ook het gewenste aantal is. In de gevangenis van Brugge loopt een onderzoek naar het overlijden van twee gedetineerden, zoals we eerder al melden. De overlijdens werden zondag op Sinxen kort na elkaar vastgesteld. Volgens het gevangeniswezen is er geen verband tussen beide zaken. Zowel het gevangeniswezen als het parket van Brugge benadrukken dat de dossiers los van elkaar staan. Een wetsdokter werd aangesteld om de precieze omstandigheden van de overlijdens te onderzoeken. In afwachting van die resultaten wordt voorlopig geen bijkomende informatie vrijgegeven. De toeristische sector aan de kust blikt nu al terug op een uitzonderlijk sterk en zomersucces tijdens het verlengde Pinksterweekend. Het kwik steeg aan de waterlijn tot over de 26 graden, wat zorgde voor een massale volksverhuizing richting de zee. Met ruim 450.000 dagjes mensen en maar liefst 525 overnachtingen vormt dit verlengde weekend een uiterst veelbelovende start richting de aankomende zomervakantie. Over de drie dagen heen noteerde de logies een gemiddelde bezettingsgraad van 85% voor de volledige Vlaamse kust. Tijdens de absolute pieken, de nachten van zaterdag op zondag en van zondag op maandag, steeg de bezetting zelfs tot boven de 90%. En zal het u verbazen, het is bijzonder druk in de fanshop van Club Brugge. Zowel aan het stadion als in de Steenstraat in Brugge. De t-shirts met de twee kampioenssterren erop verkopen als zoete broodjes. Club Brugge behaalde de 20ste landstitel in het voetbal. En dat betekent dat er voortaan niet één, maar twee sterren op hun shirts mogen prijken. En dat hebbeding willen de echte fans uiteraard zo snel mogelijk in huis halen voor zichzelf. Voor een t-shirt met de twee sterren erop betalen de fans van blauw-zwart €25. Een sjaal kost €15. Club Brugge shopmanager Judith Beel kan geen exacte verkoopcijfers meegeven. Al gaat de verkoop bijzonder goed, zo zegt ze aan onze redactie. Ze verwacht er de komende dagen nog zo'n 10.000 te zullen verkopen. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

Het is de nieuwe single van Willy Sommers. De eerste keer, die mochten we meteen draaien als opener voor het tweede deel van deze maandagse Welkom Thuis. Welkom bij VPRO opnieuw en wij draaien een uur lang nog bijzonder fijne avondplaatjes in deze Welkom Thuis, maar ook Geert Nazis komt nog tweemaal langs. En we gaan ook nog even een zijspoor doen natuurlijk. We duiken nog eens terug naar de 70s en dat doen we met een onderstalig nummer. Maar goed, dat is voor naar het einde van dit uur. Eerst nog even Pommelien Thijs op je loslaten. De stad wordt

0: gaan.
1: Welkom thuis met VBRO.
2: Soms is de wereld een vallei vol bitterheid. Door het jachtige leven.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht. Helder tot hoogstens licht bewolkt. Misschien dat er zich in de loop van de nacht een beetje nevel vormt. Dat zou best kunnen, maar het zal weinig voorstellen. De temperaturen zakken, maar heel diep gaan die zeker niet komen. We blijven echt wel met zachte minima zitten. Veel minder dan een graad of 13, 14, 15 zelfs zal het echt niet worden. Het is ook heel erg rustig met weinig wind. Die wind die er is, die komt uit een noordoostelijke richting. Morgen draait hij zelfs weer door naar het oosten en wordt opnieuw nog warmere lucht aangevoerd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
1: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Czwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

vandaag, maar ook hier en daar een fijne klassieker. Als het maar gezellig in het Nederlands is. Dat is VBRO, want wij luisteren Nederlandstalig. En wat die klassiekers betreft, wel, we gaan even terugduiken naar 1992. Dat doen we met de keizer, de admiraal, de koning, wat dan ook, van het Nederlandstalige lied. Ik heb het over onze eigenste Wiltura en deze Helena.

0: beetje.
1: Guys and Dolls uit de 70s, deze You Don't Have to Say You Love Me. Een fijne klassieker. En even een zijspoor naar het Engels om deze Welkom Thuis op deze Pinkstermaandag alweer af te ronden. Geert Naastes, die bid je nog even te vertellen hoe de rest van de week eruit ziet in de weersvoorspellingen. En ik maak alvast heel graag met jullie een nieuwe afspraak voor morgen dinsdag tussen 4 en 6 voor een nieuwe VBRO's Welkom Thuis. Tot dan!
2: De komende dagen blijft het zomer. Morgen, dinsdag, wordt zelfs een heel warme dag. Temperaturen kunnen nog hoger oplopen en halen op heel veel plaatsen weer maxima van rond of vooraan de 30 graden. Ook de kust doet vlot mee met ook daar temperaturen die weer een stuk boven de 25 graden uitkomen. De wind is aflandig, oost tot zuidoost, zelfs zuid later op de dag. En die voert hele warme lucht aan tot aan de kust.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
1: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
2: Uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Vlaanderen investeert €62.000 in de restauratie en de beveiliging van de 12e eeuwse Sint-Salvatorskathedraal van Brugge. De oudste kerk van de stad kampt met verschillende onderhoudsproblemen. Onder meer aan buitenschrijnwerk, de torentrap, de luiken en de goten. Daarnaast moeten de kronen van de Sint-Salvator en de Maria-klok dringend extra beveiligd worden om schade of scheuren te voorkomen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits wil met investering verdere problemen vermijden, nadat de zware Eligius-klok van de Sint-Salvatorskathedraal eerder al twee keer scheurde. De totale kostprijs van de werken bedraagt ongeveer €94.500, waarbij de provincie West-Vlaanderen de overige kosten draagt. Vlaanderen investeerde de voorbije 15 jaar al meer dan €4,6 miljoen in de Brugse kathedraal. Volgens Ben Weits blijft de Sint-Salvatorskathedraal een belangrijke erfgoedsite en toeristische trekpleister die behouden moet blijven voor de toekomst. We melden het eerder al, in Brugge is het broedseizoen voor de zwanen volop aan de gang. Het zwanenteam van de stad onder leiding van Heidi de Meijer probeert de dieren dan ook zoveel mogelijk te beschermen, zodat er dit jaar veel zwanenkuikens geboren kunnen worden. Er zijn dit jaar, onder meer aan Stellende, nieuwe oeverzones aangelegd, zodat de zwanen hun nesten niet langer vlakbij afsluitingen of voorbijgangers moeten bouwen. Ook extra rieten afschermingen moeten ervoor zorgen dat de dieren minder stress ervaren, zowel van mensen als van andere zwanen. Vorig jaar werden in Brugge 11 jonge zwanen geboren. Toch blijft de situatie kwetsbaar. Onlangs nog werd een dood kuiken teruggevonden na een periode van koud en nat weer. In Brugge leven momenteel om en bij de 70 zwanen, wat ook het gewenste aantal is. In de gevangenis van Brugge loopt een onderzoek naar het overlijden van twee gedetineerden, zoals we eerder al melden. De overlijdens werden zondag op Sinksen kort na elkaar vastgesteld. Volgens het gevangeniswezen is er geen verband tussen beide zaken. Zowel het gevangeniswezen als het parket van Brugge benadrukken dat de dossiers los van elkaar staan. Een wetsdokter werd aangesteld om de precieze omstandigheden van de overlijdens te onderzoeken. In afwachting van die resultaten wordt voorlopig geen bijkomende informatie vrijgegeven. In de Astridlaan in Assebroek-Brugge is maandag even voor de middag brand ontstaan aan een haag. De brandweer werd omstreeks 11 uur gealarmeerd dat er in de voortuin van een woning in Haag in brand stond. Omdat die dicht tegen de woning staat, werd geen enkel risico genomen. Bij aankomst van de voorpost van brandweer Brugge was de situatie evenwel snel onder controle. Het huis werd gevrijwaard en de schade bleef beperkt tot de haag zelf. De brand ontstond accidenteel. De toeristische sector aan de kust blikt nu al terug op een uitzonderlijk sterk en zomersucces tijdens het verlengde Pinksterweekend. Het kwik steeg aan de waterlijn tot over de 26 graden, wat zorgde voor een massale volksverhuizing richting de zee. Met ruim 450.000 dagjes mensen en maar liefst 525 overnachtingen vormt dit verlengde weekend een uiterst veelbelovende start richting de aankomende zomervakantie. Over de drie dagen heen noteerden de logies een gemiddelde bezettingsgraad van 85% voor de volledige Vlaamse kust. Tijdens de absolute pieken, de nachten van zaterdag op zondag en van zondag op maandag, steeg de bezetting zelfs tot boven de 90%. En zal het u verbazen, het is bijzonder druk in de fanshop van Club Brugge. Zowel aan het stadion als in de Steenstraat in Brugge. De t-shirts met de twee kampioenssterren erop verkopen als zoete broodjes. Club Brugge behaalde de 20ste landstitel in het voetbal. En dat betekent dat er voortaan niet één, maar twee sterren op hun shirts mogen prijken. En dat hebbeding willen de echte fans uiteraard zo snel mogelijk in huis halen voor zichzelf. Voor een t-shirt met de twee sterren erop betalen de fans van blauw-zwart €25. Een sjaal kost €15. Club Brugge shopmanager Judith Beel kan geen exacte verkoopcijfers meegeven. Al gaat de verkoop bijzonder goed, zo zegt ze aan onze redactie. Ze verwacht er de komende dagen nog zo'n 10.000 te zullen verkopen. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht. Helder tot hoogstens licht bewolkt. Misschien dat er zich in de loop van de nacht een beetje nevel vormt. Dat zou best kunnen, maar het zal weinig voorstellen. De temperaturen zakken, maar heel diep gaan die zeker niet komen. We blijven echt wel met zachte minima zitten. Veel minder dan een graad of 13, 14, 15 zelfs zal het echt niet worden. Het is ook heel erg rustig met weinig wind. Die wind die er is, die komt uit een noordoostelijke richting. Morgen draait hij zelfs weer door naar het oosten en wordt opnieuw nog warmere lucht aangevoerd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
4: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
1: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Dit is VBRO.

Mama, bij mij heb je een plaats apart. Ik dank je uit het diepste van mijn hart. Mama, jij die nooit iets vroeg, jou danken kan ik nooit.

We krijgen voorlopig niet genoeg van deze mei-zomeropstoot. Ook de komende dagen blijft het hoogzomers toch echt wel heel opmerkelijk. Natuurlijk zeggen veel mensen dat dit nog wel is voorgekomen vroeger in mei. Dat klopt ook. We hebben zeker nog wel van die dagen gehad. Maar wat we nu meemaken is toch weer van een ander kaliber en buitencategorie. Dagen na elkaar zo'n hoge temperaturen in de maand mei. We staan zelfs met onze voetjes bijna in een hittegolf hier en daar. Want we krijgen ook de komende dagen heel hoge temperaturen. Er is hier en daar in het uiterste zuiden van de provincie de voorbije dagen al een dertiger genoteerd. We noteren ook de komende dagen vlotjes 25 graden. En als er in die reeks 3 keer 30 voorkomt, dan hebben we echt een regionale hittegolf te pakken. Het zou zomaar kunnen, dat zou echt wel uniek zijn voor mei. Ook aan de kust gemakkelijk 25 graden, dat is nog te opmerkelijker, want ja, we zitten toch nog met een koele Noordzee, maar die speelt amper een rol. Weinig wind, zwakke wind uit noordoostelijke richting. En ook vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt met hoge minima 14, 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, kan nog 1, 2 graden bijkomen. Dus ook dan zeker hier en daar een dertiger of meer. Woensdag, donderdag zou het dan tijdelijk wat minder warm zijn. Afkoelen durf ik het niet noemen, want we halen nog gemakkelijk 25 graden. Naar het eind van de week toe zou die temperatuur zelfs weer wat kunnen oplopen. Dus voorlopig zien we een hele zomerse week tegemoet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
1: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal. Maar die tweede ster!
0: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Vlaanderen investeert 62.000 euro in de restauratie en de beveiliging van de 12e eeuwse Sint-Salvators-kathedraal van Brugge. De oudste kerk van de stad kampt met verschillende onderhoudsproblemen. Onder meer aan buitenschrijnwerk, de torentrap, de luiken en de goten. Daarnaast moeten de kronen van de Sint-Salvator en de Maria-klok dringend extra beveiligd worden om schade of scheuren te voorkomen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits wil met investering verdere problemen vermijden. Dat de zware Eligius-klok van de Sint-Salvators-kathedraal eerder al 2 keer scheurde. De totale kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 94.500 euro, waarbij de provincie West-Vlaanderen de overige kosten draagt. Vlaanderen investeerde de voorbije 15 jaar al meer dan 4,6 miljoen euro in de Brugse kathedraal. Volgens Ben Weits blijft de Sint-Salvators-kathedraal een belangrijke erfgoedsite en toeristische trekpleister die behouden moet blijven voor de toekomst. We melden het eerder al, in Brugge is het broedseizoen voor de zwanen volop aan de gang. Het zwanenteam van de stad onder leiding van Heidi de Meijer probeert de dieren dan ook zoveel mogelijk te beschermen, zodat er dit jaar veel zwanenkuikens geboren kunnen worden. Er zijn dit jaar, onder meer aan Stellende, nieuwe oeverzones aangelegd, zodat de zwanen hun nesten niet langer vlakbij afsluitingen of voorbijgangers moeten bouwen. Ook extra rietenafschermingen moeten ervoor zorgen dat de dieren minder stress ervaren, zowel van mensen als van andere zwanen. Vorig jaar werden in Brugge 11 jonge zwanen geboren. Toch blijft de situatie kwetsbaar. Onlangs nog werd een dood kuiken teruggevonden na een periode van koud en nat weer. In Brugge leven momenteel om en bij de 70 zwanen, wat ook het gewenste aantal is. In de gevangenis van Brugge loopt een onderzoek naar het overlijden van 2 gedetineerden, zoals we eerder al melden. De overlijdens werden zondag op Sinxen kort na elkaar vastgesteld. Volgens het gevangeniswezen is er geen verband tussen beide zaken. Zowel het gevangeniswezen als het parket van Brugge benadrukken dat de dossiers los van elkaar staan. Een wetsdokter werd aangesteld om de precieze omstandigheden van de overlijdens te onderzoeken. In afwachting van die resultaten wordt voorlopig geen bijkomende informatie vrijgegeven. In de Astridlaan in Assebroek-Brugge is maandag even voor de middag brand ontstaan aan een haag. De brandweer werd omstreeks 11 uur gealarmeerd dat er in de voortuin van een woning een haag in brand stond. Omdat die dicht tegen de woning staat, werd geen enkel risico genomen.
4: Bij aankomst van de voorpost van brandweer Brugge was de situatie evenwel snel onder controle. Het huis werd gevrijwaard en de schade bleef beperkt tot de Haag zelf. De brand ontstond accidenteel.
3: De toeristische sector aan de kust blikt nu al terug op een uitzonderlijk sterk en zomersucces tijdens het verlengde Pinksterweekend. Het kwik steeg aan de waterlijn tot over de 26 graden, wat zorgde voor een massale volksverhuizing richting de zee. Met ruim 450.000 dagjes mensen en maar liefst 525 overnachtingen vormt dit verlengde weekend een uiterst veelbelovende start richting de aankomende zomervakantie. Over de drie dagen heen noteerden de logies een gemiddelde bezettingsgraad van 85% voor de volledige Vlaamse kust. Tijdens de absolute pieken, de nachten van zaterdag op zondag en van zondag op maandag, steeg de bezetting zelfs tot boven de 90%. En zal het u verbazen, het is bijzonder druk in de fanshop van Club Brugge. Zowel aan het stadion als in de Steenstraat in Brugge. De t-shirts met de twee kampioenssterren erop verkopen als zoete broodjes. Club Brugge behaalde de 20ste landstitel in het voetbal. En dat betekent dat er voortaan niet één, maar twee sterren op hun shirts mogen prijken. En dat hebben ding willen de echte fans uiteraard zo snel mogelijk in huis halen voor zichzelf. Voor een t-shirt met de twee sterren erop betalen de fans van blauw-zwart €25. Een sjaal kost €15. Club Brugge shopmanager Judith Beel kan geen exacte verkoopcijfers meegeven. Al gaat de verkoop bijzonder goed, zo zegt ze aan onze redactie. Ze verwacht er de komende dagen nog zo'n 10.000 te zullen verkopen.
5: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
6: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Axel Leen, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
7: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

VBRO Weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
1: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En Skwane Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vint.
1: Nou waar.
0: Naar Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
4: op 050 44 30 60
3: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
5: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
6: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal. Maar die tweede ster!
5: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw. La, la, la, la.
7: Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
1: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal. Maar die tweede ster!
0: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze

0: week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk, nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be. Dit

Van maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
1: De reden waarom dat we hier zijn, eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
0: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen, maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

ik al lang niet meer. Door die bergen van Joen op de grond. Van op de kassen tot van achter in mijn hoofd. Overal slingert er wel iets rond. Soms is het een beetje gladder en kan ik niet pakken. Of zo licht dat het weggooit met de wind. Soms bluft het lange plan.

mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit. Ik hoop dat je me gaat bluffen dan beteren, want ooit hoor

zijn kleed en alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, mooie buik en mooie

Niemand die nog riep van hop, Marlene, hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden. Wees haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het aden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Van foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Maar nu op zekere dag kwam het dan koningsoren. Die zoals de meeste van zijn rang en stand. Zeker het puur verveling, dikwijls ging verstrooien. In een dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen. Bij elke beweging, dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.

wel een vrouw kan heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren. Met klinkende glazen vol Franse wijn. Zingt mij met de mensen dat hebben ze geren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
1: De reden waarom dat we hier zijn, eerst daar dan allemaal, maar die tweede ster!
0: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen, maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noord per

0: Magnus heeft de Antwerp-Port Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: Dinsdag morgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
2: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
1: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
3: Bonjour, mademoiselle.
4: Voor mij is de grondwet geen vlotje papier.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags.
3: Merci beaucoup.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.